0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 2 uur. Lars Militsen met het NOS-journaal. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft 3 mensen in beeld voor de schietpartij op een foodfestival. Daarbij zijn vorige nacht 3 mensen gedood, 4 anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen is een jongen van 15. Een andere verdachte is vermoedelijk omgekomen en naar een 3e persoon wordt nog gezocht. De grote brand bij het Franse Biscarros is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat melden Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Wielrenner Richard Carapaz heeft het criterium daags na de Tour op zijn naam geschreven. Het wielerevenement in Boxmeer in Brabant werd voor de 50ste keer gehouden. Tweede werd de Nederlander Tijmen Arendsman. Carapaz won ook de bolletjesdraai in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal droog. Het wordt tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur. Lars Militsen met het NOS-journaal. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen afgelopen nacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte zit. Een van hen zit vast. Het is een jongen van 15. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen kunnen verspreiden. Het wordt heet en droog. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Venetië heeft dit jaar al 5 miljoen euro opgehaald door toeristen entree te laten betalen. Het is een maatregel tegen de drukte in de Italiaanse stad. Sinds begin april moesten mensen op 60 piekdagen betalen om binnen te komen. Het gaat om een bedrag van 5 of 10 euro. In het historische centrum van Venetië wonen minder dan 50.000 mensen, maar er komen jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ritme van de Brainport.
1: Ik moet even parken, biertje, vrienden.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: ritme van de Brainport. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er wordt de komende tijd extra gesurveilleerd in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven vanwege de bekladdingen daar. Afgelopen weekend werden huizen en woningen bespoten van mensen die voorstander zijn van een asielopvang. Hoe de surveillances eruit gaan zien is niet bekend. De onrust heeft te maken met de komst van 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Die moeten worden opgevangen op een bedrijventerrein op de grens van Engelen en Den Bosch. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt vandaag herdacht in Amsterdam. Vanavond wordt er bij het Homo-monument stilgestaan bij de daad. Een van de sprekers is burgemeester Halsema. En ook is er een toespraak van twee influencers die er zaterdag bij waren in Berlijn. Een busje reed toen in op bezoekers. Eén persoon kwam daarbij om het leven. De verdachte, een geradicaliseerde islamist, werd na een klopjacht zondag door de politie doodgeschoten. Het leger van Soedan heeft een belangrijke snelweg heroverd. Die weg verbindt de hoofdstad van het land met de stad Al-Obeid. Die stad wordt belegerd door de paramilitaire RSF. Door de herovering van de snelweg kan het leger van Soedan makkelijker troepen, wapens en voedsel vervoeren. De Verenigde Naties waarschuwen al weken voor een humanitaire crisis in Al-Obeid. In Soedan woedt al 3 jaar een oorlog tussen de Soedanese regering en de RSF. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt. Ze denkt

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur. Lars Militsen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Meldde de Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. De boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. Vanwege de bekladdingen komen er extra surveillances in Engelen en Bokhoven. In de Brabantse plaatsen zijn afgelopen weekend huizen en auto's beklad van voorstanders van een asielopvang. Er zijn plannen voor een opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Venetië heeft al 5 miljoen euro opgehaald door entreegeld te vragen aan toeristen. Dat gebeurt sinds begin april. Op piekdagen betalen bezoekers 5 of 10 euro. Het is een maatregel tegen de drukte in de stad. In het historische centrum wonen minder dan 50.000 mensen. Intussen komen er jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wat wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur.
2: Lars Militia met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. De grote brand bij het Franse Biscarros is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en droog. Boeren hebben op verschillende plekken in Nederland gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat minister Van Essen de plannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. 1 van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het wielerevenement daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die 2e werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok 1000 bezoekers. Carapaz won ook al de bolletjesdraai in de Tour de France. Het weer, het is droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS-journaal. De bestrijding van een bosbrand in de buurt van de Franse stad Marseille heeft het leven gekost aan een 38-jarige brandweerman. Hij kwam volgens Franse media om het leven bij het tanken van een groot blusvoertuig. Door de bosbranden in het departement Gironde hangt er een dikke rookdeken boven de stad Bordeaux. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. En de grote brand bij Biscarrosse, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Een jaar nadat drie rijksinspecties alarm sloegen over de omstandigheden in jeugdgevangenissen is er nog nauwelijks iets veranderd. Dat constateert de inspectie Justitie en Veiligheid. Door jarenlang personeelstekort stapelen de problemen zich verder op, zegt redacteur Flip Linsen van Nieuwsuur.
3: Ze krijgen soms niet elke dag school, terwijl ze dat wel zouden moeten krijgen. Zij hebben minder contact met hun familie. En dat resulteert ertoe dat in sommige gevallen die jongeren eigenlijk het grootste deel van de dag alleen zitten op hun cel.
2: De vrees is dat de jongeren daardoor niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. Boeren hebben op verschillende plekken gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat de plannen worden ingetrokken. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. Wielerevenement Daags naar de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tim Arensman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers.
4: Ik kom elk jaar hier naartoe, vind het hartstikke leuk.
5: Ze zijn ook heel benaderbaar. Ik ben destijds tussen de beste wielrenners ter wereld. En ik zit zelf ook graag op de fiets en dan voel je af en toe ook even wereldkampioen. Ben je niet, maar...
2: Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is even de hart van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug op de A16 Breda richting Rotterdam. 6 kilometer file tussen Knopend, Zonzeel en Dordrecht. De vertraging is 10 minuten en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB.
7: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
8: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsdijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
9: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
10: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
9: Inspiratie aan jouw voordeur.
7: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. China is gestart met het produceren van geavanceerde chipmachines die ze zelf ontwikkeld hebben. Dat kan een bedreiging worden voor ASML. Het Veldhovense bedrijf is nu nog marktleider. De Chinese machines lopen technisch nog wel achter, maar beleggers schrokken toch van het nieuws. Het aandeel ASML verloor gisteren ruim 8%. Daardoor is ASML in één klap 60 miljard euro minder waard. China bouwt de machines vanwege het westerse export- en onderhoudverbod op ASML's beste chipmachines. Philips verhoogt de winstverwachting voor dit jaar. Het zorgtechnologiebedrijf heeft namelijk 186 miljoen euro aan Amerikaanse importheffingen teruggekregen. Philips verwacht daardoor meer winst te draaien. In het tweede kwartaal steeg de omzet met 4% naar 4,4 miljard euro. De netto-winst kwam uit op 386 miljoen euro en dat is maar liefst 60% meer dan een jaar geleden. Buurbewoners houden zelf toezicht na een reeks autobranden in het Eindhoven stadsdeel Stratum. In twee weekenden gingen er 4 auto's in vlammen op. De buurt vermoedt brandstichting en heeft een groepsapp opgericht en organiseert zelfs patrouilles in de nacht. Op camerabeelden is vermoedelijk dezelfde daden te zien. De buurt hoopt nieuwe branden te voorkomen en wil extra politiecontroles. De ondernemingsraad van sociaal werkbedrijf Ergon in Eindhoven heeft het vertrouwen opgezegd in algemeen directeur Ingrid Hems. Volgens OR zijn er tientallen klachten binnengekomen over onder meer intimidatie, ongewenste bejegening en de manier van leiding geven. Verder zou het bestuur niet voldoende hebben ingegrepen. De ondernemingsraad wil dat er snel maatregelen komen. De Eindhovense politie heeft gisteren een fietser en fatbiker achtervolgd. De twee reden tegen het verkeer in en door rood bij de Aalsterweg. De mannen gingen daarna ieder een andere kant op. De fatbiker wist te ontsnappen. De fietser bleek op een gestolen fiets te rijden en had drugs bij zich. De man kreeg 3 boetes en de fiets kon die inleveren. En een onderzoeker van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven krijgt ruim 300.000 euro subsidie van de Hartstichting voor onderzoek naar boezemfibrilleren. Dat is de meest voorkomende hartritmestoornis. Bij 1 op de 5 patiënten keert de aandoening terug naar de standaardbehandeling. Met de subsidie wil de cardioloog in opleiding onderzoek doen wanneer een patiënt genoeg heeft aan de standaardbehandeling en wanneer niet.
2: Op de A16 Breda richting Rotterdam staat 5 kilometer file tussen Knopendel en de Dijkbrug. Door werkzaamheden is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
2: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
1: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
2: Hoe plan ik een afspraak dan?
1: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
3: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
4: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
5: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
4: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveem.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
6: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 8 uur.
8: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van de Franse stad Marseille is een brandweerman om het leven gekomen. Volgens Franse media stierf hij toen zijn blusvoertuig door onbekende oorzaak van de weg raakte. Mogelijk kreeg hij een hartaanval. De branden in de buurt van Bordeaux zijn de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar het vuur heeft zich niet verder verspreid. Boven de stad hangt een dikke deken van rook. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. De grote brand bij het Franse Biscarros, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Op verschillende plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden.
9: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
10: Nou, we worden wel met de rug tegen de muur gezet. Financieel is het gewoon niet haalbaar wat er nu op tafel komt.
8: Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Ondanks waarschuwingen van 3 rijksinspecties zijn de problemen in de jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de inspectie Veiligheid en Justitie, zegt Nieuwsuur. Het grootste probleem is het personeelstekort. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft 3 mensen in beeld voor de schietpartij bij Culinair Festival. Daarbij zijn gisternacht 3 mensen gedood, 4 anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt er dat er nog een 3e verdachte is waarnaar wordt gezocht, zegt de politie.
11: We now know that at least 2 people exchanged gunfire outside the Seattle Center Armory. Police continue to look for a 3rd possible suspect.
8: Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig, dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven door een ongeluk tussen knooppunt Kruisdonk en Elslo 5 kilometer file, 20 minuten vertraging. Er is nog een ongeluk gebeurd op de A2, maar dan van Eindhoven naar Maastricht. Tussen knooppunt Baterloo en knooppunt De Hoogte staat 5 kilometer file. Ook daar 20 minuten extra reistijd, de rechterrijstrook is dicht. Werkzaamheden op de Moerdijkbrug op de A16 vanuit Breda, 5 minuten vertraging. A58 Eindhoven Tilburg door een kapotte vrachtwagen tussen Best en Moergestel 7 kilometer file. De kwartier is de vertraging, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
13: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
4: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
5: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
4: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveem.
14: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
2: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: ZFM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. China is gestart met het produceren van geavanceerde chipmachines die ze zelf ontwikkeld hebben. Dat kan een bedreiging worden voor ASML. Het Veldhovense bedrijf is nu nog marktleider. De Chinese machines lopen technisch nog wel achter, maar beleggers schrokken toch van het nieuws. Het aandeel ASML verloor gisteren ruim 8%. Daardoor is ASML in één klap 60 miljard euro minder waard. China bouwt de machines vanwege het westerse export- en onderhoudverbod op ASML's beste chipmachines. Philips verhoogt de winstverwachting voor dit jaar. Het zorgtechnologiebedrijf heeft namelijk 186 miljoen euro aan Amerikaanse importheffingen teruggekregen. Philips verwacht daardoor meer winst te draaien. In het tweede kwartaal steeg de omzet met 4% naar 4,4 miljard euro. De netto-winst kwam uit op 386 miljoen euro en dat is maar liefst 60% meer dan een jaar geleden. Buurtbewoners houden zelf toezicht na een reeks autobranden in het Eindhoven stadsdeel Stratum. In twee weekenden gingen er 4 auto's in vlammen op. De buurt vermoedt brandstichting en heeft een groepsapp opgericht en organiseert zelfs patrouilles in de nacht. Op camerabeelden is vermoedelijk dezelfde daden te zien. De buurt hoopt nieuwe branden te voorkomen en wil extra politiecontroles. De ondernemingsraad van sociaal werkbedrijf Ergon in Eindhoven heeft het vertrouwen opgezegd in algemeen directeur Ingrid Hems. Volgens de OR zijn er tientallen klachten binnengekomen over onder meer intimidatie, ongewenste bejegening en de manier van leiding geven. Verder zou het bestuur niet voldoende hebben ingegrepen. De ondernemingsraad wil dat er snel maatregelen komen. De Eindhovense politie heeft gisteren een fietser en fatbiker achtervolgd. De twee reden tegen het verkeer in en door rood bij de Aalsterweg. De mannen gingen daarna ieder een andere kant op. De fatbiker wist te ontsnappen. De fietser bleek op een gestolen fiets te rijden en had drugs bij zich. De man kreeg 3 boetes en de fiets kon die inleveren. En een onderzoeker van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven krijgt ruim 300.000 euro subsidie van de Hartstichting voor onderzoek naar boezemfibrilleren. Dat is de meest voorkomende hartritmestoornis. Bij 1 op de 5 patiënten keert de aandoening terug naar de standaardbehandeling. Met de subsidie wil de cardioloog in opleiding onderzoek doen wanneer een patiënt genoeg heeft aan een standaardbehandeling en wanneer niet. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Een half uur is de vertraging op de A2 Maastricht richting Eindhoven door een ongeluk bij Elslo. 7 kilometer file begint al bij knooppunt Kruisdonk. Voorlopig is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB.
3: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière-switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
1: Over het circuit bij Hezemans Indoor Karting. De plek voor snelheid, competitie en adrenaline voor jong en oud. Bel ons op voor uw reservering of kom langs aan de Vijfkamplaan 18 in Eindhoven.
2: Bezoek GSM Eindhoven aan de Brussellaan. Inkoop en verkoop van telefoons en reparatie van alle mobiele toestellen. Meer informatie op gsm-eindhoven.nl.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl. Inspiratie aan jouw voordeur.
4: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 9 uur.
6: Jeroen van Kamp met het journaal.
7: Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De komende dagen worden in Spanje cruciaal in de bestrijding tegen de natuurbranden in het land. Dat zegt de minister van Middellandse Zaken. In Spanje woeden rond de hoofdstad Madrid al dagenlang branden. De weersomstandigheden maken het blussen moeilijker, zegt verslaggever Eva Wiesing.
8: Al vanaf 11 uur vandaag wordt het al veel warmer. En de wind gaat aantrekken. En vanaf morgen wordt er zelfs een hittegolf verwacht. Het is ook echt een beetje een race tegen de klok wat ze hier aan het doen zijn.
7: In Spanje zijn meer dan 3000 brandweerlieden ingezet om de branden te bestrijden. Philips heeft 186 miljoen euro van de Amerikaanse overheid teruggekregen vanwege onterecht betaalde importheffingen. Mede dankzij die meevaller steeg de omzet afgelopen kwartaal met 4% ten opzichte van het vorig jaar. President Trump legde vorig jaar tientallen landen importheffingen op, maar het Hoge Rechtshof besliste later dat die onterecht waren. De politie in Noord-Holland heeft de identiteit achterhaald van twee mannen van wie 2 jaar geleden lichaamsresten aanspoelden op Texel. Het blijkt te gaan om vluchtelingen van 20 en 27 uit Afghanistan, zegt deze verslaggever van NA Nieuws.
9: Ze zijn uiteindelijk in Frankrijk terechtgekomen en daar bij het kanaal, bij de oversteek naar Engeland, vermist geraakt. En uiteindelijk dus zijn er delen van hen aangespoeld op het eiland.
7: Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten, en dat leidde uiteindelijk tot een match. Het weer van in het noorden en oosten eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig, bij 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Belgische grens Eindhoven staat door een ongeluk 6 kilometer file bij afrit Maastricht Airport. De weg is weer vrij. De A58 Eindhoven richting Tilburg heeft 6 kilometer file. Tussen Oorschot en Moergestel een kwartier vertraging. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
12: Het is volop zomer. En het is heerlijk genieten met de ruime collectie koele en kleurrijke zomerstoffen. En de meest exclusieve trouw- en gala-jurken tegen betaalbare prijzen. Van het Smitje, Kleine Berg, Centrum Eindhoven.
13: Ga ook eens langs bij de Gesselse Bazaar op de Hoogstraat in Eindhoven voor een groot aanbod in vakantiespeelgoed. Van puzzels en spelletjes tot strandspeelgoed. De Gesselse Bazaar, al bijna 100 jaar de enige speelgoedwinkel.
14: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
15: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
14: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
15: Hoe plan ik een afspraak dan?
14: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
0: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. China is gestart met het produceren van geavanceerde chipmachines die ze zelf ontwikkeld hebben. Dat kan een bedreiging worden voor ASML. Het Veldhovense bedrijf is nu nog marktleider. De Chinese machines lopen technisch nog wel achter, maar beleggers schrokken toch van het nieuws. Het aandeel ASML verloor gisteren ruim 8%. Daardoor is ASML in één klap 60 miljard euro minder waard. China bouwt de machines vanwege het westerse export- en onderhoudverbod op ASML's beste chipmachines. Philips verhoogt de winstverwachting voor dit jaar. Het zorgtechnologiebedrijf heeft namelijk 186 miljoen euro aan Amerikaanse importheffingen teruggekregen. Philips verwacht daardoor meer winst te draaien. In het tweede kwartaal steeg de omzet met 4% naar 4,4 miljard euro. De netto-winst kwam uit op 386 miljoen euro en dat is maar liefst 60% meer dan een jaar geleden. Buurbewoners houden zelf toezicht na een reeks autobranden in het Eindhoven stadsdeel Stratum. In twee weekenden gingen er 4 auto's in vlammen op. De buurt vermoedt brandstichting en heeft een groepsapp opgericht en organiseert zelfs patrouilles in de nacht. Op camerabeelden is vermoedelijk dezelfde daden te zien. De buurt hoopt nieuwe branden te voorkomen en wil extra politiecontroles. De ondernemingsraad van sociaal werkbedrijf Ergon in Eindhoven heeft het vertrouwen opgezegd in algemeen directeur Ingrid Hems. Volgens OR zijn er tientallen klachten binnengekomen over onder meer intimidatie, ongewenste bejegening en de manier van leiding geven. Verder zou het bestuur niet voldoende hebben ingegrepen. De ondernemingsraad wil dat er snel maatregelen komen. De Eindhovense politie heeft gisteren een fietser en fatbiker achtervolgd. De twee reden tegen het verkeer in en door rood bij de Aalsterweg. De mannen gingen daarna ieder een andere kant op. De fatbiker wist te ontsnappen. De fietser bleek op een gestolen fiets te rijden en had drugs bij zich. De man kreeg 3 boetes en de fiets kon die inleveren. En een onderzoeker van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven krijgt ruim 300.000 euro subsidie van de Hartstichting voor onderzoek naar boezemfibrilleren. Dat is de meest voorkomende hartritmestoornis. Bij 1 op de 5 patiënten keert de aandoening terug naar de standaardbehandeling. Met de subsidie wil de cardioloog in opleiding onderzoek doen wanneer een patiënt genoeg heeft aan een standaardbehandeling en wanneer niet. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene, aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. Hansverstratenhoveniers.nl.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje opnieuw.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
5: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsdijk 14a Eindhoven. philipsfruittuin.nl.
6: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
7: 3AB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 10 uur.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De lichaamsresten die 2 jaar geleden aanspoelden op Texel zijn van 2 Afghaanse mannen van 20 en 26. Dat zegt de politie in Noord-Holland tegen NH Nieuws. Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde tot een match. De 2 verongelukten waarschijnlijk toen ze per boot naar Groot-Brittannië probeerden te komen. Ondanks waarschuwingen van 3 rijksinspecties zijn de problemen in jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de Inspectie Veiligheid en Justitie. Het grootste probleem is het personeelstekort, waardoor onderwijs, groepsactiviteiten en behandelingen regelmatig uitvallen. Gevreesd wordt dat jongeren niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. En in Amsterdam is begonnen aan de bouw van een 300 meter lange tribune voor de Pride. Zo kunnen 10.000 mensen zaterdag op de Prinsengracht kijken naar de Canal Parade. Het is de eerste keer dat er een tijdelijke tribune wordt gebouwd langs de route van de botenparade. Mensen die erop willen, moeten wel een kaartje kopen. Het kost tussen de 15 en 275 euro. Bij de duurste tickets krijgen mensen er ook drankjes en eten bij. Een deel van de kaartjes is al uitverkocht. Maar de Canal Parade is ook gewoon gratis te bekijken vanaf de kade. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
10: Het is volop zomer. Bezoek Floris Meesterbinders voor de mooiste bloemen en planten om uw huis en tuin op te fleuren. En geniet meteen van een heerlijke koffie in onze nieuwe koffietent. Gratis parkeren op het Cassandraplein.
11: In het Weverijmuseum in Geldrop ontdek je de rijke lokale textielhistorie en ervaar je de kracht en pracht van het werkende weefambacht. Meer informatie op weverijmuseum.nl.
2: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. Hansverstratenhoveniers.nl.
5: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuwe aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotse Dijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. China is gestart met het produceren van geavanceerde chipmachines die ze zelf ontwikkeld hebben. Dat kan een bedreiging worden voor ASML. Het Veldhovense bedrijf is nu nog marktleider. De Chinese machines lopen technisch nog wel achter, maar beleggers schrokken toch van het nieuws. Het aandeel ASML verloor gisteren ruim 8%. Daardoor is ASML in één klap 60 miljard euro minder waard. China bouwt de machines vanwege het westerse export- en onderhoudverbod op ASML's beste chipmachines. Philips verhoogt de winstverwachting voor dit jaar. Het zorgtechnologiebedrijf heeft namelijk 186 miljoen euro aan Amerikaanse importheffingen teruggekregen. Philips verwacht daardoor meer winst te draaien. In het tweede kwartaal steeg de omzet met 4% naar 4,4 miljard euro. De netto-winst kwam uit op 386 miljoen euro en dat is maar liefst 60% meer dan een jaar geleden. Buurbewoners houden zelf toezicht na een reeks autobranden in het Eindhoven stadsdeel Stratum. In twee weekenden gingen er 4 auto's in

0: komen en wil extra politiecontroles. De ondernemingsraad van sociaal werkbedrijf Ergon in Eindhoven heeft het vertrouwen opgezegd in algemeen directeur Ingrid Hems. Volgens de OR zijn er tientallen klachten binnengekomen over onder meer intimidatie, ongewenste bejegening en de manier van leiding geven. Verder zou het bestuur niet voldoende hebben ingegrepen. De ondernemingsraad wil dat er snel maatregelen komen. De Eindhovense politie heeft gisteren een fietser en fatbiker achtervolgd. De twee reden tegen het verkeer in en door rood bij de Aalsterweg. De mannen gingen daarna ieder een andere kant op. De fatbiker wist te ontsnappen. De fietser bleek op een gestolen fiets te rijden en had drugs bij zich. De man kreeg 3 boetes en de fiets kon die inleveren. En een onderzoeker van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven krijgt ruim 300.000 euro subsidie van de Hartstichting voor onderzoek naar boezemfibrilleren. Dat is de meest voorkomende hartritmestoornis. Bij 1 op de 5 patiënten keert de aandoening terug naar de standaardbehandeling. Met de subsidie wil de cardioloog in opleiding onderzoek doen wanneer een patiënt genoeg heeft aan een standaardbehandeling en wanneer niet. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
1: Dit is even de hart van de ANWB. De A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergshoek en de Moerdijkbrug, 3 kilometer file door werkzaamheden 5 minuten vertraging. A59 Den Bosch richting Zonzeel, 4 kilometer file bij Knoopend Hooipolder. Verkeer moet via de vluchtstrook langs, dat geeft veel vertraging. En 280 Roermond richting Weert, 2 kilometer file bij de A2 en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene. Aan de Run in Veldhoven. Groene. Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
2: In november 2027 opent Het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
3: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
4: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
3: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veem.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
5: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 11 uur.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. De meeste werden onderschept, zegt de burgemeester. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege de verwachte hitte de komende dagen. De temperatuur kan op sommige plekken oplopen tot 37 graden. Météo France zegt dat de intense hitte en droogte die worden verwacht het risico op nieuwe bosbranden vergroot. De brand in het departement Gironde is de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar heeft zich niet uitgebreid, dat zeggen de autoriteiten. Inmiddels is ruim 40.000 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied 4 keer zo groot als Parijs. De VS en Frankrijk hebben het met elkaar aan de stok gekregen bij een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding was een stemming in de algemene vergadering over het verlengen van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk. Die had de afgelopen jaren veel kritiek op het genocidale geweld door Israël in Gaza en de Russische oorlog in Oekraïne. Slechts 10 van de 144 landen stemden tegen verlenging, waaronder de VS. Frankrijk stemde voor en zei dat de VS qua mensenrechten lijkt op Noord-Korea en Rusland. De Amerikaanse delegatie kwam er in de Veiligheidsraad op terug en liep boos weg toen de Fransen daar het woord kregen. Voor het eerst komt er bij de Canal Parade in Amsterdam een tribune waarop toeschouwers kunnen kijken naar de botenparade. Dat is aankomende zaterdag. Op de tribune aan de Prinsengracht is plek voor 10.000 mensen. Bezoekers moeten wel een kaartje kopen. Die kostte 15 tot 275 euro. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
3: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
4: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel @slagerijreinders.nl.
3: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Verse Hotveen.
9: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
10: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
9: Inspiratie aan jouw voordeur.
11: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Wijk. China is gestart met het produceren van geavanceerde chipmachines die ze zelf ontwikkeld hebben. Dat kan een bedreiging worden voor ASML. Het Veldhovense bedrijf is nu nog marktleider. De Chinese machines lopen technisch nog wel achter, maar beleggers schrokken toch van het nieuws. Het aandeel ASML verloor gisteren ruim 8%.

0: Philips verwacht daardoor meer winst te draaien. In het tweede kwartaal steeg de omzet met 4% naar 4,4 miljard euro. De netto-winst kwam uit op 386 miljoen euro en dat is maar liefst 60% meer dan een jaar geleden. Buurtbewoners houden zelf toezicht na een reeks autobranden in het Eindhoven stadsdeel Stratum. In twee weekenden gingen er 4 auto's in vlammen op. De buurt vermoedt brandstichting en heeft een groepsapp opgericht en organiseert zelfs patrouilles in de nacht. Op camerabeelden is vermoedelijk dezelfde daden te zien. De buurt hoopt nieuwe branden te voorkomen en wil extra politiecontroles. De ondernemingsraad van sociaal werkbedrijf Ergon in Eindhoven heeft het vertrouwen opgezegd in algemeen directeur Ingrid Hems. Volgens de OR zijn er tientallen klachten binnengekomen over onder meer intimidatie, ongewenste bejegening en de manier van leiding geven. Verder zou het bestuur niet voldoende hebben ingegrepen. De ondernemingsraad wil dat er snel maatregelen komen. De Eindhovense politie heeft gisteren een fietser en fatbiker achtervolgd. De twee reden tegen het verkeer in en door rood bij de Aalsterweg. De mannen gingen daarna ieder een andere kant op. De fatbiker wist te ontsnappen. De fietser bleek op een gestolen fiets te rijden en had drugs bij zich. De man kreeg 3 boetes en de fiets kon die inleveren. En een onderzoeker van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven krijgt ruim 300.000 euro subsidie van de Hartstichting voor onderzoek naar boezemfibrilleren. Dat is de meest voorkomende hartritmestoornis. Bij 1 op de 5 patiënten keert de aandoening terug naar de standaardbehandeling. Met de subsidie wil de cardioloog in opleiding onderzoek doen wanneer een patiënt genoeg heeft aan een standaardbehandeling en wanneer niet. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainpoort in de app en op studio040.nl.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Biedt op de A16 Breda-Rotterdam door werkzaamheden aan de Moerdijkbrug 5 kilometer file vanaf knooppunt Zonzeel, 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hendrikhoofdseplein 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB.
2: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Brainport.
1: Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

0: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
1: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
0: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
1: Hoe plan ik een afspraak dan?
0: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
2: Het is volop zomer. Ontdek de mooiste wijnen bij Wijnhuis Eindhoven en geniet van een zonnig moment in elk glas. Gratis parkeren aan de Vlokhovenseweg 46 tegenover de kerk.
3: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
4: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
5: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 12 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. In de kustplaats Lacanau worden uit voorzorg 4000 kampeerders geëvacueerd. De autoriteiten zijn bang dat de brand zich uitbreidt richting de campings rond het plaatsje. Oekraïne heeft afgelopen nacht de regio rond Moskou aangevallen met bijna 400 drones. Dat zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. Volgens hem zijn de meeste drones onderschept. Toch stortte er één neer op een woongebouw, maar daarbij vielen geen gewonden. De Amerikanen zijn boos weggelopen uit een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat deden ze toen Frankrijk het woord kreeg. Dat land had gezegd dat de VS qua mensenrechten op het niveau zit van Noord-Korea. Dat zeiden ze omdat de VS tegen de verlenging van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk stemde in de algemene vergadering van de VN. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken, bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam, bij de Moerdijkbrug 4 kilometer file door werkzaamheden, 5 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. De A17 Roosendaal-Dordrecht, bij Knoopend Klaverpolder 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
9: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
10: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14A Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
11: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
12: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenen Veldhoven.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. In het centrum van Best is vannacht een aanslag gepleegd op een Italiaans restaurant. De vuurwerkbom ging af rond 4:30 vanmorgen en veroorzaakte brand, maar die was snel geblust. Buurtbewoners schrokken wakker van de klap en zeiden dat ze nog nooit zo'n harde knal hadden gehoord.

0: Dijkbrug. 5 minuten is de vertraging, de rechterrijstrook is dicht. 2 kilometer file op de A17 Roosendaal Dordrecht tussen Moerdijk en Knoop Klaverpolder. De vertraging is 10 minuten. De N322 Nieuwe Dijk richting Zaltbommel is dicht tussen Almkerk en Uitwijk door opruimwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Indoor Karting. De plek voor snelheid, competitie en adrenaline voor jong en oud. Bel ons op voor uw reservering of kom langs aan de Vijfkamplaan 18 in Eindhoven.
1: Bezoek GSM Eindhoven aan de Brusselaan. Inkoop en verkoop van telefoons en reparatie van alle mobiele toestellen. Meer informatie op gsm-eindhoven.nl.
2: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
3: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
2: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
3: Hoe plan ik een afspraak dan?
2: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
4: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
5: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
6: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
5: Inspiratie aan jouw voordeur.
7: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 1 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Premier Takaichi zegt dat er mensen gewond zijn geraakt. In de stad Kashima zitten mensen vast in een winkelcentrum nadat een deel was ingestort. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd, dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug 5 kilometer file door de werkzaamheden, 10 minuten vertraging. Aansluitend op de A17 Roosendaal-Dordrecht 2 kilometer file bij knooppunt Klaverpolder, vertraging van een kwartier. Op de A59 Den Bosch-Zonzeel tussen Terheide en knooppunt Zonzeel 3 kilometer file, 10 minuten vertraging. De N322 Nieuwe Dijk richting Zaltbommel is dicht door opruimwerkzaamheden tussen Almkerk en Uitwijk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
10: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
2: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
3: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
2: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
3: Hoe plan ik een afspraak dan?
2: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
11: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveen geweest?
12: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
11: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveen.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. In het centrum van Best is vannacht een aanslag gepleegd op een Italiaans restaurant. De vuurwerkbom ging af rond 4:30 vanmorgen en veroorzaakte brand, maar die was snel geblust. Buurtbewoners schrokken wakker van de klap en zeiden dat ze nog nooit zo'n harde knal hadden gehoord. Mensen hadden het ook niet verwacht in een rustige buurt. Er is nog niemand aangehouden. Op de N2 bij knooppunt Leenderheide is vanmorgen een auto over de kop gevlogen. De telefoon van de bestuurder werd uit de auto geslingerd en lag meters verderop in de berm. Maar die voelde wel wat er was gebeurd en belde.

0: De ornamenten ophangen. Op de eerste lievende keilaan kun je de eerste resultaten al zien hangen. Ze hebben nog anderhalve maand om alles op te hangen. Vanaf 18 september gaan de lichtjes aan, tot de tweede zondag in oktober. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files in de regio die opvallen. Allereerst uiteraard die Moerdijkbrug, de A16 vanuit Breda. Als je onderweg bent richting Rotterdam, viel het door wegwerkzaamheden. 1 rijstrook is er dicht. De vertraging is een kwartier. Ook op de A17 richting Dordrecht die profielen vanuit Roosendaal. Ongeveer een kwartiertje vertraging erbovenop. En het is druk op de A58 Eindhoven-Tilburg. Tussen Best en Moergestel. 6 kilometer en 15 minuten bumper aan bumper.
2: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. philipsfruittuin.nl.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
5: 'Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 2 uur.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takeuchi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor de wurgmoord in een hotel in Duitsland. Hij zou betrokken zijn bij de dood van een man van 35 uit Enschede, meldt RTV Oost. Het slachtoffer was invalide en zat in een rolstoel. Hij werd zondagmiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. Het slachtoffer en de verdachte zouden daar een vuurwerkshow hebben bezocht. Toen er de volgende dag niet werd uitgecheckt, ontdekte het hotelpersoneel het lichaam. Volgens RTV Oost werd de man uit Almelo vanochtend opgepakt. In een huis van een gezin in Frankrijk zijn 5 dode baby's gevonden. De man van het gezin vond ze nadat zijn vrouw naar het ziekenhuis was gegaan met buikpijn. Hij bracht 1 van de lijkjes naar het ziekenhuis en daar werd de politie ingeschakeld, die later in het huis nog meer dode baby's vond. De vrouw zou lijden aan zwangerschapsontkenning, waarbij iemand niet doorheeft dat ze zwanger is. De vrouw is gisteren in het ziekenhuis bevallen van een gezonde baby. Ze zou niet zijn aangehouden. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne meer dan 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. Dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 50 kilometer van de Russische hoofdstad. Het weer, zonnig en droog. Vanmiddag ook wat stapelwolken bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A16 Breda Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug 6 kilometer door werkzaamheden, een kwartier vertraging. En een kwartier vertraging aansluitend op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijk en Knoop en Klaverpolder. Dus Rodeschool, dus de N322 Nieuwe Dijk Zaltbommel. Vierde tussen Almkerk en Uitwijk door opruimwerkzaamheden is de weg dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
6: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
9: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
10: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
9: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
10: Hoe plan ik een afspraak dan?
9: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
6: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: ZFM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. In het centrum van Best is vannacht een aanslag gepleegd op een Italiaans restaurant. De vuurwerkbom ging af rond 4:30 vanmorgen en veroorzaakte brand, maar die was snel geblust. Buurtbewoners schrokken wakker van de klap en zeiden dat ze nog nooit zo'n harde knal hadden gehoord. Mensen hadden het ook niet verwacht in een rustige buurt. Er is nog niemand aangehouden. Op de N2 bij knooppunt Leenderheide is vanmorgen een auto over de kop gevlogen. De telefoon van de bestuurder werd uit de auto geslingerd en lag meters verderop in de berm. Maar die voelde wel wat er was gebeurd en belde uit zichzelf het alarmnummer. Er was ook nog een andere auto bij betrokken. Een van de twee reed waarschijnlijk door rood. Beide bestuurders kwamen met de schrik vrij. ASML krijgt concurrentie van China. Daar gaan ze ook geavanceerde chipmachines maken. Die zijn nog lang niet zo goed als de machines uit Veldhoven, maar beleggers schrokken er wel van. Het aandeel van ASML werd daardoor meer dan de helft minder waard op de beurs. China is er zelf mee begonnen omdat de beste machines van ASML niet meer geëxporteerd mogen worden. Een scooter viel pas erg op bij de politie van Veldhoven-Waalre. Hij reed zonder kentekenplaten over het fietspad. En toen agenten hem wilden laten stoppen, ging hij er met hoge snelheid vandoor. Daarbij werden snelheden van boven de 100 km per uur gehaald. Toch was de politie slimmer en sneller, want ze kregen hem te pakken. Het rijbewijs en de scooter is hij kwijt. En er wordt alweer hard gewerkt om de lichtjesroute klaar te maken. Vrijwilligers moeten over de hele route van 22 kilometer de ornamenten ophangen. Op de eerste Lievende Keilaan kun je de eerste resultaten al zien hangen. Ze hebben nog 1,5 maand om alles op te hangen. Vanaf 18 september gaan de lichtjes aan, tot de tweede zondag in oktober. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Is Tim Schaap van de ANWB. Er staan meerdere files in de regio die opvallen. Allereerst wegwerkzaamheden nog steeds bij de Moerdijkbrug, de A16. Ben je onderweg vanuit Breda, hou dan rekening met file vanaf knooppunt Zonzeel 10 minuten. Op de A17 hierdoor ook oponthoud vanuit Roosendaal. Ongeveer een kwartier vertraging er nog bovenop. En tenslotte de A58 Tilburg-Breda. Voor Bavel 6 kilometer en 15 minuten. Er is een ongeluk gebeurd en je hebt 1 rijstrook minder.
0: FM, het ritme van de Brainport.

0: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
1: Het is volop zomer. En het is heerlijk genieten met de ruime collectie koele en kleurrijke zomerstoffen. En de meest exclusieve trouw- en gala-jurken tegen betaalbare prijzen. Van het Smitje, Kleine Berg, Centrum Eindhoven.
2: Ga ook eens langs bij de Gesselse Bazaar op de Hoofdstraat in Eindhoven voor een groot aanbod in vakantiespeelgoed. Van puzzels en spelletjes tot strandspeelgoed. De Gesselse Bazaar, al bijna 100 jaar de enige speelgoedwinkel.
3: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
4: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
5: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 3 uur.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een man van 56 uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor verkrachting en aanranding van een meisje van 7. Dat gebeurde op klaarlichte dag in het Zuiderpark in Rotterdam, toen het meisje naar kikkers aan het zoeken was. Het OM had eigenlijk een hogere straf geëist, maar de rechter sprak de man vrij van vrijheidsberoving, want daar was geen bewijs voor. De rechter houdt ook rekening met de psychische stoornis van de man. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takaichi. Er was schade aan gebouwen en bruggen gemeld. En op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer zat in een rolstoel en werd zondag doodgevonden in een hotelkamer in een Duitse Rees. Hij zou zijn gewurgd. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft een rechtstreekse vlucht gemaakt van Melbourne naar Toulouse in Frankrijk. De testvlucht in een Airbus duurde 24 uur en 23 minuten. De proef was onderdeel van een plan voor volgend jaar. Dan wil de maatschappij de langste commerciële vliegverbinding opzetten zonder tussenstops tussen Sydney en Londen. De langste verbinding op dit moment duurt zo'n 19 uur. En die is tussen Singapore en New York. Het weer zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Het is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn meerdere files te melden in de regio. Onder andere op de A58 Tilburg-Breda. File voor Bavel. 5 kilometer en 10 minuten. De weg zelf is daar nog tot 3 uur dicht. Maar je kunt er wel langs over de vluchtstrook. Verder file voor de Moerdijkbrug vanwege werkzaamheden daar. Als je onderweg bent richting Rotterdam. Op de A16 en de A17. In beide gevallen een kwartier extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
10: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
11: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
10: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. philipsfruittuin.nl.
1: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
9: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. In het centrum van Best is vannacht een aanslag gepleegd op een Italiaans restaurant. De vuurwerkbom ging af rond 4:30 vanmorgen en veroorzaakte brand, maar die was snel geblust. Buurtbewoners schrokken wakker van de klap en zeiden dat ze nog nooit zo'n harde knal hadden gehoord. Mensen hadden het ook niet verwacht in een rustige buurt. Er is nog niemand aangehouden. Op de N2 bij knooppunt Leenderheide is vanmorgen een auto over de kop gevlogen. De telefoon van de bestuurder werd uit de auto geslingerd en lag meters verderop in de berm. Maar die voelde wel wat er was gebeurd en belde uit zichzelf het alarmnummer. Er was ook nog een andere auto bij betrokken. Een van de twee reed waarschijnlijk door rood. Beide bestuurders kwamen met de schrik vrij. ASML krijgt concurrentie van China. Daar gaan ze ook geavanceerde chipmachines maken. Die zijn nog lang niet zo goed als de machines uit Veldhoven, maar beleggers schrokken er wel van. Het aandeel van ASML werd daardoor meer dan de helft minder waard op de beurs. China is er zelf mee begonnen omdat de beste machines van ASML niet meer geëxporteerd mogen worden. Een scooter viel pas erg op bij de politie van Veldhoven-Waalre. Hij reed zonder kentekenplaten over het fietspad. En toen agenten hem wilden laten stoppen, ging hij er met hoge snelheid vandoor. Daarbij werden snelheden van boven de 100 km per uur gehaald. Toch was de politie slimmer en sneller, want ze kregen hem te pakken. Het rijbewijs en de scooter is hij kwijt. En er wordt alweer hard gewerkt om de lichtjesroute klaar te maken. Vrijwilligers moeten over de hele route van 22 kilometer de ornamenten ophangen. Op de eerste Lievende Keilaan kun je de eerste resultaten al zien hangen. Ze hebben nog 1,5 maand om alles op te hangen. Vanaf 18 september gaan de lichtjes aan, tot de tweede zondag in oktober. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB.

0: knooppunt Klaverpolder, 3 kilometer en een kwartier. Dan ook druk op de A29 naar Rotterdam toe. Vanaf knooppunt Sabina file tot aan knooppunt Hellegatsplein, 3 kilometer en 10 minuten bumper aan bumper. En tot zover de...
1: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
1: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
0: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveem.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
3: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
4: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
5: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 4 uur.
7: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Amsterdam-West is een grote politieactie gaande. Een auto is daar gecrashed en mogelijk zitten er explosieven in. De politie heeft de omgeving afgezet en meerdere gebouwen ontruimd. De auto crashte na een achtervolging door de politie. De inzittenden zijn gevlucht. Volgens ooggetuigen zijn het 4 jonge mannen. De politie in Amsterdam is naar ze op zoek. De man die in april in zijn rolstoel in brand werd gestoken in Utrecht liep levensbedreigende brandwonden op. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtbank. Over 20% van zijn lichaam was hij verbrand. Hij overleefde het wel. De rechter vertelde dat op beelden te zien is hoe de twee verdachten spiritus in de nek van het slachtoffer gooien, daarna een sigaret en even later een brandende folder. Het gebeurde volgens omstanders na een woordenwisseling. De twee worden verdacht van poging tot moord en worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De volgende zitting is in oktober. Een man uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor de verkrachting van een meisje van 7. Het gebeurde in het Zuiderpark in Rotterdam. Het OM had een hogere straf geëist, maar volgens de rechter was er geen sprake van vrijheidsberoving. Op het Zuid-Japanse eiland Kyushu zijn doden gevallen nadat een winkelcentrum deels instortte. Hoeveel is nog niet duidelijk, maar volgens de politie worden in ieder geval 20 tot 30 mensen vermist. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Er is schade aan gebouwen en bruggen en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. Premier Takaichi waarschuwt inwoners voor naschokken. Het weer, zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Met maxima van 35 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer dan gebruikelijk. Op de A16 nog altijd, Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug. 8 kilometer, een kwartier extra door de werkzaamheden. Er is 1 rijstrook dicht. En op de A17 vanuit Roosendaal een file voor knooppunt Klaverpolder. 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB.
9: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage. Jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
10: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
0: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
1: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
0: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veem.
10: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
9: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Headlines. Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Justitie eist 200 uur taakstraf en 3 maanden voorwaardelijk voor een man uit Best die een illegale handel had in jonge hondjes. Die haalde hij bij een fokker in Bulgarije, maar de beestjes waren vaak ziek en werden hier met een vals paspoort verkocht. 5 hondjes overleden zelfs kort na de verkoop. De man reed zo'n 30 keer op en neer met 5 pups per rit. Vaak waren ze nog te jong om mee te nemen. In de buurt van de Karpendonkse Plas in Eindhoven is vanmorgen een lichaam gevonden. Dat lag aan de Sumatra-laan op een plek waar iedereen het kon zien. De identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt door de politie, maar uit onderzoek bleek wel dat die persoon niet door een misdrijf is overleden. Netbeheerder Enexis krijgt een Europese lening van 500 miljoen euro om het stroomnet te verbeteren. Met de ingrepen die ervan worden betaald moet het tegen meer en zwaardere belasting kunnen. Het geld is niet alleen voor het elektriciteitsnet in Brabant, maar ook voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Limburg. Er kunnen duizenden kilometers kabels mee worden aangelegd. Geldrop Mierlo heeft nieuwe regels voor een evenement opgesteld. Dat is gedaan nadat er iemand overleed bij de Highland Games op landgoed Kasteel Geldrop 4 jaar geleden. Er zijn in de hele gemeente nog 16 plaatsen waar iets georganiseerd mag worden en per locatie is afgesproken wat er wel en niet mag. Met deze regels had het 4 jaar geleden niet mis kunnen gaan. En mensen in Best werden vanmorgen vroeg wakker van een enorme knal bij een Italiaans restaurant aan de Boterhoek. Veel buurtbewoners hadden zo'n harde klap nog niet eerder gehoord. Bij de aanslag werd waarschijnlijk gebruik gemaakt van cobra's, een plastic fles en een brandbare vloeistof. Er raakte niemand gewond, maar de schade is wel groot. Een deel van het winkelcentrum bleef vandaag dicht. En meer nieuws op de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits stelt tot nu toe niet al te veel voor, gelukkig. Wel rijdt het langzaam op de A16 richting Rotterdam vanuit Breda. Er staat file voor de Moerdijkbrug door wegwerkzaamheden. Je hebt 20 minuten vertraging. En hierdoor is het ook druk op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 20 minuten over 4 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraeten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraeten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
1: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9 uur van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
2: Het is volop zomer. Bezoek Floris Meesterbinders voor de mooiste bloemen en planten om uw huis en tuin op te fleuren. En geniet meteen van een heerlijke koffie in onze nieuwe koffietent. Gratis parkeren op het Cassandraplein.
3: In het Weverijmuseum in Geldrop ontdek je de rijke lokale textielhistorie en ervaar je de kracht en pracht van het werkende weefambacht. Meer informatie op weverijmuseum.nl.
4: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
5: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
6: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
5: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
6: Hoe plan ik een afspraak dan?
5: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
7: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
8: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 5 uur.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten er explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in, die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De vermoedelijk 4 inzittenden zijn op de vlucht. De natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk lijkt zich toch weer uit te breiden. Vanmorgen leek die redelijk onder controle. Maar vlak aan de kust, ten westen van Bordeaux, is de brand toch weer opgeleid. De autoriteiten van Lège-Cap-Ferret nemen maatregelen. Een brandgang die was aangelegd wordt verlengd tot aan zee. En de brand wordt nu ook bestreden vanuit de lucht. De Franse autoriteiten weten nog niet wanneer de tienduizenden geëvacueerde mensen terug kunnen. De man die in april in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, liep derde graads brandwonden op. Dat bleek vandaag bij de rechtszaak tegen de twee verdachten. Justitie beschuldigt hen van poging tot moord. Ze moeten voor observatie naar het Pieter Baans Centrum. Bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn doden gevallen, zegt de regering. Nog niet bekend is hoeveel. Door een krachtige schok van 7,1 stortte op het eiland Kyushu een deel van een winkelcentrum in. 20 tot 30 mensen worden vermist. Robert Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië. Hij volgt Gennaro Gattuso op. Mancini was eerder al bondscoach en werd in 2021 nog Europees kampioen met Italië. Italië wist zich daarna 2 keer niet te plaatsen voor het WK. Het weer, veel zon, aan de kust 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio staat nog altijd file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Door wegwerkzaamheden dus aan de Moerdijkbrug. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf knooppunt Zonzeel 20 minuten vertraging. En de A17 vanuit Roosendaal heeft hier ook last van. Voor Moerdijk nu 2 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
6: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
5: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
6: Hoe plan ik een afspraak dan?
5: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
9: Het is volop zomer. Ontdek de mooiste wijnen bij Wijnhuis Eindhoven en geniet van een zonnig moment in elk glas. Gratis parkeren aan de Vlokhovenseweg 46 tegenover de kerk.
12: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
13: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsdijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
7: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
0: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. Hans Verstraten Hoveniers.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Justitie eist 200 uur taakstraf en 3 maanden voorwaardelijk voor een man uit Best die een illegale handel had in jonge hondjes. Die haalde hij bij een fokker in Bulgarije, maar de beestjes waren vaak ziek en werden hier met een vals paspoort verkocht. 5 hondjes overleden zelfs kort na de verkoop. De man reed zo'n 30 keer op en neer met 5 pups per rit. Vaak waren ze nog te jong om mee te nemen. In de buurt van de Karpendonkse Plas in Eindhoven is vanmorgen een lichaam gevonden. Dat lag aan de Sumatra-laan op een plek waar iedereen het kon zien. De identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt door de politie, maar uit onderzoek bleek wel dat die persoon niet door een misdrijf is overleden. Netbeheerder Enexis krijgt een Europese lening van 500 miljoen euro om het stroomnet te verbeteren. Met de ingrepen die ervan worden betaald moet het tegen meer en zwaardere belasting kunnen. Het geld is niet alleen voor het elektriciteitsnet in Brabant, maar ook voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Limburg. Er kunnen duizenden kilometers kabels mee worden aangelegd. Geldrop Mierlo heeft nieuwe regels voor een evenement opgesteld. Dat is gedaan nadat er iemand overleed bij de Highland Games op landgoed Kasteel Geldrop 4 jaar geleden. Er zijn in de hele gemeente nog 16 plaatsen waar iets georganiseerd mag worden, en per locatie is afgesproken wat er wel en niet mag. Met deze regels had het 4 jaar geleden niet mis kunnen gaan. En mensen in Best werden vanmorgen vroeg wakker van een enorme knal bij een Italiaans restaurant aan de Boterhoek. Veel buurtbewoners hadden zo'n harde klap nog niet eerder gehoord. Bij de aanslag werd waarschijnlijk gebruik gemaakt van cobra's, een plastic fles en een brandbare vloeistof. Er raakte niemand gewond, maar de schade is wel groot. Een deel van het winkelcentrum bleef vandaag dicht. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Ongeveer 20 minuten door wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En helemaal dicht is nu de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Bij Moerdijk gebeurde een ongeluk met 3 vrachtwagens. Dat duurt nog tot in de nacht waarschijnlijk. Tot die tijd kun je omrijden via de Haanvlietbrug in de A59 en de A29. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veersalsveen geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veersalsveen.
4: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
5: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
6: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
5: Inspiratie aan jouw voordeur.
7: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
8: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 6:00.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten daar explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in en die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De inzittenden zijn op de vlucht. De brand in het Franse departement Gironde laait toch weer op. Vanochtend zeiden de autoriteiten nog dat het vuur onder controle was. Nu zeggen ze dat er maatregelen worden genomen. In totaal hebben al 200.000 mensen hun huis moeten verlaten. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met behulp van een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat de klanten overstappen op de ING-app. Rabo en ABN AMRO verwachten geen problemen bij de overgang van iDeal naar Wero. De speelgoedwinkel in Amsterdam-Nieuw-West, waar vorige week meerdere explosies waren, gaat 6 maanden dicht, heeft burgemeester Halsema besloten. Zo moet worden voorkomen dat er een nieuwe ontploffing zal zijn, meldt AT5. Halsema zegt ook dat ze de openbare orde onmiddellijk wil herstellen. Voor de winkel werd afgelopen week 3 keer een explosief geplaatst. 1 keer was er echt een explosie. Zaterdagnacht werd er opnieuw een explosief voor het pand gelegd, maar dat ontplofte niet. Afgelopen nacht brak er brand uit in een woning in de buurt, waarschijnlijk na een explosie. Het weer zonnig en droog aan de kust. 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. In het zuidoosten kan de temperatuur oplopen tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Tim Schaap van de ANP.

Tot die tijd blijft de weg dus dicht. Omrijden kan over de Haringvlietbrug, op de A59 en de A29. Verder ook een ongeluk op de A58 naar Tilburg toe, vanuit Eindhoven. Tussen Best en Moergestel, een kwartier extra, er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

FM. Het ritme van de Brainport.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Justitie eist 200 uur taakstraf en 3 maanden voorwaardelijk voor een man uit Best die een illegale handel had in jonge hondjes. Die haalde hij bij een fokker in Bulgarije, maar de beestjes waren vaak ziek en werden hier met een vals paspoort verkocht. 5 hondjes overleden zelfs kort na de verkoop. De man reed zo'n 30 keer op en neer met 5 pups per rit. Vaak waren ze nog te jong om mee te nemen. In de buurt van de Karpendonkse Plas in Eindhoven is vanmorgen een lichaam gevonden. Dat lag aan de Sumatra-laan op een plek waar iedereen het kon zien. De identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt door de politie, maar uit onderzoek bleek wel dat die persoon niet door een misdrijf is overleden. Netbeheerder Enexis krijgt een Europese lening van 500 miljoen euro om het stroomnet te verbeteren. Met de ingrepen die ervan worden betaald moet het tegen meer en zwaardere belasting kunnen. Het geld is niet alleen voor het elektriciteitsnet in Brabant, maar ook voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Limburg. Er kunnen duizenden kilometers kabels mee worden aangelegd. Geldrop Mierlo heeft nieuwe regels voor een evenement opgesteld. Dat is gedaan nadat er iemand overleed bij de Highland Games op landgoed Kasteel Geldrop 4 jaar geleden. Er zijn in de hele gemeente nog 16 plaatsen waar iets georganiseerd mag worden en per locatie is afgesproken wat er wel en niet mag. Met deze regels had het 4 jaar geleden niet mis kunnen gaan. En mensen in Best werden vanmorgen vroeg wakker van een enorme knal bij een Italiaans restaurant aan de Boterhoek. Veel buurtbewoners hadden zo'n harde klap nog niet eerder gehoord. Bij de aanslag werd waarschijnlijk gebruik gemaakt van cobra's, een plastic fles en een brandbare vloeistof. Er raakte niemand gewond, maar de schade is wel groot. Een deel van het winkelcentrum bleef vandaag dicht. En meer nieuws op de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De A17 vanuit Roosendaal is helemaal dicht bij Moerdijk door een ongeluk met 3 vrachtwagens. De weg is volledig afgesloten tot in de nacht. Omrijden kan via de Haanvlietbrug over de A59 en de A29. Verder in de regio geen files meer langer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de personenauto die vanmiddag crashte in Amsterdam-Osdorp zit inderdaad explosief materiaal. Dat is vastgesteld door de explosieve opruimingsdienst van Defensie. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Bij een politieachtervolging crashte de auto vanmiddag in Amsterdam. De inzittenden sloegen op de vlucht en zijn nog spoorloos. In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Ook hulpbehoevende bewoners van een verzorgingshuis zijn geëvacueerd. Bij de plofkraak in Duitsland is overigens niets buitgemaakt. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat klanten overstappen op de ING-app. Wie dat niet doet, kan straks niet meer online betalen, zegt economieverslaggever Ruben Egg.
3: Bij ING moeten die straks dus hopen op andere betaalopties bij webwinkels of overheden, zoals betalen op factuur, een bankoverschrijving of creditcard. Ja, dat maakt het online kunnen meedoen voor deze ING-klanten niet eenvoudiger op.
2: Dan krijgt u nog de weersverwachting voor vanavond. Een heldere avond en een heldere nacht. Morgen is het zonnig en droog en dan wordt het 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Glow Evening.
4: Riding solo, my eerste magnetic van de pauze.
1: Welkom.

Ja. Rumors van Thomas Gray hoorde je hier bij Glow. Zo dadelijk gaan we luisteren naar Douwe Bob. Maar ik heb daar eigenlijk nog wel iets bijzonders over te vertellen. Nou ja, niet bijzonders. Als een, ik dacht, ja, die man die zingt nu al een tijdje. Hoeveel zou hij eigenlijk vragen per half uur? Nou, hè? Ik schrok echt. €35.000 per half uur. Echt bizar. Dus toen heb ik het op een gegeven moment opgezocht van, hey, hoeveel vragen artiesten uit Nederland nou eigenlijk om eventjes langs te komen en te zingen. Nou, op nummer 1 staat Joost Klein. Die vraagt namelijk meer dan €50.000. Op nummer 2 staat Bluff. Die vraagt ook 50.000. Coldband ook 50.000. Raccoon, meer dan 50. Devin en Michelle, die doet het lekker rustig aan. Die houden het op 40. Suzanne en Freek, 37.500. Dus als je die 500 niet hebt, dan ja, hoor je er niet bij. Nou ja, en Douwe Bob staat dus gewoon op een 7 met zijn 35.000. Ja, ik vind het echt bizar. Ik denk dan echt bij mezelf, shit, volgens mij moet ik denk ik ook gaan zingen. Want je hoeft gewoon een half uurtje op te treden en je hebt gewoon al mijn jaarsalaris. En dat klinkt heel sneu, en dat is het ook. Maar dat maakt niet uit. I believe van Douwe Bob nu.

You Know You Like It van DJ Snake en Aluna George. Hoor die hier. Ja, this groove. Nee, dit is eigenlijk... ben ik heel erg benieuwd naar je mening. Ik weet niet of je het hebt meegekregen. Ik heb het heel toevallig meegekregen. Ik dacht in eerste instantie dat het spam, een spammailtje was. Maar ik kreeg een mailtje omdat men aan mij vroeg van... de overheid, Europa, aan mij vroeg van... wil jij meestemmen op het nieuwe eurobiljet? Ik denk, don't mind if I do. Want blijkbaar is dat het belangrijkste wat er op dit moment gaande is in de wereld. Dus dat is in ieder geval good to know. Dat er voor de rest niks aan de hand is. Ik hou het nieuws niet bij. Dus ik denk dat, dat het inderdaad heel belangrijk is. En dat we daar inderdaad heel veel geld naar moeten gooien. Maar ja, ik bekeek dus die biljetten en ik schrok er eigenlijk wel van. Want ik vond ze eigenlijk allemaal hartstikke lelijk. Je hebt er dan een paar en die zijn echt ontworpen. Dat ik denk, gadverdamme, echt te modern. Met allemaal poppetjes erop. Dat ik denk, eeuw. En dan heb je vogels, dan denk ik een ijsvogel. De enige plek waar ik ijsvogels heb gezien is in Azië. Maar ja, dat kan dan waarschijnlijk aan mij liggen, want het is wel echt een Europese vogel.

dan heb je ook Wolfgang Amadeus Mozart die erop staat. En een of andere opera-zangeres die, by the way, geboren was in New York, kwam ik achter. Maar ze is wel het boegbeeld van Europa. En dan denk ik, jongens... Ik weet dat de Malediven bijvoorbeeld, die hebben diertjes. Als in, nou ja, vogels. Ja, ik vind vogels gewoon zo leem. Maar ja, maar de Malediven heeft dan zo'n heel mooie zeeschildpad. Of een walvishaai. En dan denk ik, dat is toch zoveel cooler. En ook zo'n mooi ontwerp. Stel je voor dat je in de Malediven, zeg maar, geld hebt. Met allemaal mensen die in een kantoorkamer zitten. Nou, ik vind er helemaal niks van. Dus het vervelende is ook dat ik elke keer dus aangaf van... ja, ik vind het ontwerp niet mooi. Nou, dan vragen ze waarom. Ja, en dan wil ik eigenlijk gewoon zeggen, ik vind het kut. Maar dat staat er dan niet bij. Ja, dus ik baal er eigenlijk wel van. Qua kleuren is het wel mooi. Maar in ieder geval, ik raad je aan om te stemmen. Want hoe meer stemmen, hoe beter, hoe groter verschil we kunnen maken of zo. Ja.

0: app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint bij het Homo-monument in Amsterdam een herdenking van de aanslag op de Pride in Berlijn. Zaterdag viel daar een dode, tientallen mensen raakten gewond. Onder de sprekers in Amsterdam zijn burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. De haat en angst mogen niet winnen, zegt deze bezoeker.
3: Dat je om wie je lief hebt, dat daar een aanslag, ja, dat maakt je heel kwetsbaar. En dat doet me pijn. En het maakt me ook angstig, maar dat wil ik niet. Ik wil niet toegeven dat het terrorisme is bedoeld om bang te maken. Het maakt me opstrijdbaar. Ik wil niet toegeven aan angst. Echt niet.
2: Veel mensen uit de regenbooggemeenschap zijn nu in Amsterdam, waar World Pride wordt gehouden. De Israëlische premier Netanyahu is in Washington, op het Witte Huis. Daar is hij ontvangen door president Trump. Het gesprek was achter gesloten deuren en wordt door de Amerikanen productief en positief genoemd. De afgelopen maanden leek de relatie tussen de twee leiders te bekoelen. Netanyahu wil het liefst doorgaan met de oorlog tegen Iran en Libanon. Trump wil er vanaf. Israël heeft de Amerikanen hard nodig. En voor beide leiders komen er belangrijke verkiezingen aan. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. De familie krijgt geen extra schadevergoeding en gaat daartegen in beroep. De brand in het Franse Gironde is nog niet onder controle, al is de situatie nu stabiel. Volgens het departement laaide het vuur vandaag zeker 14 keer op. De geëvacueerde inwoners van 3 plaatsen bij Bordeaux mogen weer naar huis. Het weer, een heldere avond en nacht. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Glow Evening. Zo dadelijk hoor je Up Till Dawn van Lucas en Steve, maar eerst Passenger van Alex Warren.

Ja, I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Keileuk nummer. Anyways, ik wil dus iets gaan opperen aan alle werkgevers in Nederland. Ik heb namelijk vandaag best wel veel geld uitgegeven aan werkoutfits. Ik ben namelijk helemaal niet normaal van broekpakken en lange kleren en business casual. Echt waar, echt vreselijk, vreselijk, vreselijk, vreselijk. Maar blijkbaar moet dat. Dus blijkbaar als je werkt, moet je kleding dragen die zeg maar lang is en chic en net. En dan denk ik, sorry, maar sommige mensen die vinden het gewoon leuk om in hele vrolijke rokjes rond te lopen. Ja, is dat dan niet professioneel? Dat kan. Maar ja, ik stel voor dat we elke maand elke werknemer €150 krijgt om een werkoutfit te halen. Want heel eerlijk, vroeger als je in een fabriek werkte, kreeg je toch ook een outfit? Ja. Dus waarom nu niet? We zijn toch jaren verder? Nou ja, ik denk er in ieder geval over na. Vertel het aan je baas en denk aan mij vooral.

0: FM, het ritme van de Brainport.
1: Flow FM.
2: Biertje, vrienden.

0: geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

Ja, Save My Love van Kygo en Khalid. En dan nu was ik dus laatst uit eten met de familie. En ik had zin in water. Dus ik vraag aan de serveerster van... Hey, mag ik een glaasje water? Zegt ze, nee, doen we niet. Ik zou overtel. Hoezo? Ja, nee, wij doen dat niet. Je krijgt alleen maar een fles water. Ik zei, nou, vind ik ook een beetje gek, want ik hoef maar een klein beetje. Zij zei, ja, maar het kraanwater in Nederland is niet gezond. Daar zitten namelijk allemaal medicijnen in. En nou ja, ik kreeg in ieder geval een hele preek over alle PFAS en salmonella en Ozempic. Dat ik waarschijnlijk elke dag dus ja, tot me neem. Dus... ik dacht, ik vind dat raar. Dus ik ben gaan opzoeken op internet. Nou ja, best wel veel mensen die vinden dat ook raar. Dat vind ik in ieder geval heel fijn om te horen. Er is dus zelfs iemand die een website heeft aangemaakt. Fairtapwater.com. Waar je dus kan zien in welke restaurants ze wel gewoon een glaasje kraanwater serveren. Of een glaasje water. Want heel eerlijk, die rekening die ik uiteindelijk kreeg voor mijn flesje water. Waar trouwens, by the way... halverwege de fles viel er een vliegje in. Dus zo gefilterd was dat ding niet. Dus ik tik die serveerster aan en ik zeg... hé, ik zeg, volgens mij is daar niet de juiste filter. Nou, sorry, sorry, wil je nieuw? Ik zeg, nee, is goed hoor. €6 voor moeten afrekenen nog steeds. Echt bizar. Maar ja, er is dus gewoon een app voor... of nou, in ieder geval een website waarin je dus zelf kan kijken... hé, serveert dit restaurant gewoon... fatsoenlijk kraanwater of doen ze allemaal lastig met een chaudfontein en een spa en een gefilterde Fuji water uit de bergen van Zweden dat met de maan is gerijpt, weet ik veel. Ik vind het echt, sorry, maar mensen verdienen het, dat is toch een basisrecht water. Nou, ik ben echt weer te veel aan het zeiken deze glow evening. Ja, zet me anders maar af gewoon. Ja, maar in ieder geval, als je het hoort en je bent restauranteigenaar, luister alsjeblieft naar mij en serveer gewoon fucking kraanwater. It's not that difficult. It's not that difficult.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het homomonument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode en tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren naar schatting ongeveer 1000 mensen. De sfeer was rustig, sommige mensen droegen een regenboogvlag. Onder de sprekers in Amsterdam waren burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. Ook in andere steden wordt vanavond de aanslag in Berlijn herdacht, onder meer in Arnhem. In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Daarna werd de auto gezien in Nederland, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
3: Vervolgens is door de politie direct de achtervolging ingezet. En die auto crashte dus hier in Amsterdam-Osdorp.
2: In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Voor bewoners van een verzorgingshuis is opvang geregeld. In Spanje woeden nog steeds grote branden, maar de inwoners van 13 gemeenten in Avila en Madrid kunnen weer terug naar huis. Dat geldt ook voor geëvacueerde mensen uit Toledo, ten zuiden van Madrid. In Spanje zijn er zorgen dat het vuur opnieuw oplaait. Door de inzet van brandweermensen breiden de vuren zich nu niet snel uit. Achter gesloten deuren hebben president Trump en premier Netanyahu een uur met elkaar gesproken. Volgens Netanyahu was het een van hun beste gesprekken ooit. Het Witte Huis noemt het gesprek productief en positief. Maar na afloop was er geen persconferentie. Trump en Netanyahu verschillen van mening over de oorlog tegen Iran en Libanon. Het weer, een heldere avond en nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De avonddienst.
4: Ja, zonder Tom, maar wel met Ron vanavond. En alle hits van Glow FM natuurlijk. Dit is Teddy Swims en Mr. Know-It-All.

It's not right, but okay, Mr. Belt and Weasel op Klo. Zo, lekker. Je donderdagavond is, of donderdagavond, je dinsdagavond is begonnen. En ja, zonder Tom, maar wel met Ron. Lijkt een beetje op elkaar, ook drie letters, ook makkelijk te onthouden. Maar ja, we zijn er weer vanavond. Ik heb een heleboel dikke hits heb ik meegenomen. En we gaan iets heel vets doen. Dus ik ga je daar dadelijk meer over vertellen. En ik heb vanavond iets meegemaakt. Oh, dat is zo irritant. Ga ik je daar ook meer over vertellen. Dus ja, blijf vooral even luisteren. En ja, dit is zo'n plaat. Ja, ben je klaar voor het festivalseizoen? Dat is een kleine hint. Dit is Mammoth, Dimitri Vegas en Like Mike op Glow FM.

Coldplay en Higher Power bij Glow FM. Ja, ik zei net dat ik vandaag iets heb meegemaakt. En dat vond ik vreselijk irritant. Ken je dat van die momenten dat je dan s'avonds thuis komt naar een lange dag werken? Ja. En dat je dan vervolgens gaat koken. Nou, dat doe ik elke avond, dus dat is nog niks bijzonders. Maar dat je dan macaroni wil gaan maken en dat dan, ja, dat je dan het op het punt komt dat je het gehakt wil gaan omdraaien in de pan. Dus je maakt die verpakking, maak je open. Vervolgens balanceer je dat op je, ja, op je pollepel, hè. En dan wil je dat in de pan doen. Maar wat zit er altijd aan de onderkant van zo'n stuk gehakt? Ja, zo'n mega irritant velletje. Ja, echt, daar word je niet blij van. En wat gebeurde er bij mij? Ja, het viel op dat velletje. En dat velletje, dat pakte vlam. Dus ik heb heel snel een kop water gepakt en dat er overheen gegooid. En toen was het eigenlijk al snel weer klaar. Maar ja, dat heeft mij toen besluiten dat ik vanavond maar gewoon pizza had moeten eten. Oh, ook niet verkeerd. Hey, wat is het gekste wat jij ooit hebt meegemaakt? Pak heel even de Glow FM app erbij. En stuur dat even naar de studio, want daar zijn we heel erg benieuwd naar. We willen dat gewoon weten. Heb jij bijvoorbeeld wel eens een lepel in de magnetron gelegd? Of iets anders geks? Laat het vooral even weten, vinden we leuk. En wie weet heb ik hier zo meteen een van de lijn. Dit is echt zomer. Jamaica Bam Bam.

Glow FM. Zij

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

Afrojack and Never Forget You bij Glow. Ja, en hij heeft een kleine tip gedeeld hoe hij zijn, zijn relatie, of ja, zijn vrouw tevreden houdt. En waar hij zelf ook blij van wordt. Hij, ja, hij is getrouwd met Elettra Lamborghini. En ja, zij gaat natuurlijk de hele wereld over. En Afrojack gaat natuurlijk ook heel de wereld over. Ja. En hoe hou je dat huwelijk dan in stand? Nou ja, wat hij zelf zegt: we bestellen eten, kijken een film en laden dan weer op. Ook vinden ze puzzelen geweldig. En deze week hebben ze er al 2 gemaakt, zegt Nick. Dus ja, wie zou dan de grote winnaar zijn? Afrojack of Elettra? Ja, ik weet het niet. Hey, ik vroeg je net wat jouw meest irritante ding was wat je vandaag hebt meegemaakt. Ik kreeg net al een appje binnen van Michael. En Michael zegt: Ron, jongen, ik vond het vandaag zo irritant. Ik wilde vandaag naar mijn werk gaan en mijn band was lek. En ik kreeg ook een appje binnen van Nina. En Nina zegt: ja, ik heb vandaag met het oogpotlood in mijn oog geprikt. En dat is niet fijn, kan ik je vertellen.

Glow. Ron hier met de hits van Eindhoven met een klein weerberichtje voor je. Want het klaart vanavond geleidelijk op en het blijft droog in Eindhoven. Vannacht koelt het af tot een graad of 18 en is het, de wind is zwak. Windkracht 2 ongeveer. Morgen vroeg begint de dag zonnig en loopt de temperatuur op tot ongeveer 34 graden in de middag. Zwembroek mee en ook een t-shirtje mee en een badlaken naar het werk, zou ik zeggen. Ik ga gelijk eventjes op de weg kijken wat er allemaal te doen is. Het is niet gek druk. Er is eigenlijk helemaal niks te doen, behalve als je op de A59 rijdt. Ja, let daar heel eventjes op, want daar is het knooppunt Hintham en knooppunt Empel zijn daar beide dicht. Dus daar moet je even omrijden. Dus let daar eventjes op. Ja. Ja, we gaan weer door met de hits van Glow FM. Met nieuwe Joel Corey.

Zo. Even tot rust komen hier bij Glow FM, want met Sienna Sparrow en Material Lover. Hey, we gaan iets heel vets doen hier bij Glow FM. Dus spits je oren en luister even goed mee. Want we gaan iets weggeven, je kan iets winnen bij ons. En daar moet je even één dingetje voor doen. Even de app downloaden van Glow FM. Ja, dat is belangrijk, dat moet je eventjes doen. Ja, ik ga er zo meteen meer over vertellen. Na deze plaat, ik hoorde van Tom dat we elke dinsdagavond de tweede plaat naar het... Ja. Weer een verkeer. Dat we een doortrapplaat hebben. Dus zet je schrap, ga alvast in de auto zitten. En als je op de snelweg rijdt, ik heb een hele dikke plaat voor je uitgezocht. Deze namelijk, Push It van Disco Lines en Mastic en Mason. Dus laat even weten wat je ervan vindt. En even pedal to the metal hier.

enige van Antoon. Ja, en ik vertelde net dat we iets heel vets gaan doen hier bij Glow FM. En ik vroeg je ook om alvast de Glow FM app te downloaden. Nou, ik heb een volgende opdracht voor je. Zorg even ervoor dat je zaterdag 22 augustus... ja, dat je die even vrijhoudt. Want wellicht kun je ergens heen. Ik ga er zo meteen meer over vertellen. En ja, we gaan eerst even deze plaat draaien van Robin Schulz en Feet Easy Busy. Only Way Is Up.

Armin van Buuren en Dream a Little Dream. Nou, daar gaan we dan. We gaan iets heel diks doen hier bij Glow FM. En ik wil je graag meenemen in dat verhaal. Want ja, je kan het niet missen. Ik vroeg je net al om de Glow FM app te downloaden. Ik hoop dat je dat gedaan hebt. En ik hoop ook dat je 22 augustus in je agenda vrij hebt gehouden. Want mocht het zo zijn dat je ja, wint, dan kan je naar iets heel vets. Wat gaan we doen? Nou, ik zal bij deze vertellen. We gaan hier bij Glow FM gaan we kaarten weggeven. 5x2 kaarten voor het Paperclip Festival op zaterdag. 22 augustus op het E3-strand in Eersel. Vandaar dat je even die 22 augustus vrij moest houden. Want stel je voor je wint, ja, dan ga je zomaar met je vriend of je vriendin ja, naar het Paperclip Festival. Ja, dat wil je. Tof is, wat je daar even voor moet doen, is het volgende. Die Glow FM app even downloaden. Die heb je dan waarschijnlijk al. Stuur dan even in hoofdletters Paperclip plus je naam in de app. Ja, en dan wellicht gaan we kijken of we eruit kunnen pikken. Dus we gaan 5x2 kaarten weggeven. Ja, dus dat is kei vet. Even kijken, want het Paperclip Festival is 2026 vindt plaats op 22 augustus. Dat vertelde ik je net al. Op het E3-strand in Eersel van 2 uur tot 11 uur. Je kunt losgaan op verschillende areas. House, tech house, techno, hardtrends en urban. En dan vraag je natuurlijk af, wie komen daar dan? Nou ja, daar komen gasten zoals Benny Rodriguez. Ook Moody Murren komt. Wie er ook komt is Potato. En Dani, Sandersville, Eindhovense gasten. Whiplash, ja, de Smout natuurlijk, die komt ook. Demi Maria komt ook. Groove Safari, Martin B, Moschino, Noah, Smerig, Discjockeys. Ja, je wil dit gewoon niet missen. Je wil daar gewoon bij zijn. Dus, nog één keer. Download die app van Glow FM en stuur je naam plus paperclip naar Glow FM in de Glow FM app. Dit is vette muziek, nieuwe muziek van Chesto. Hot Honey heet het.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij het Homo-monument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode. Tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Onder de sprekers in Amsterdam waren COC-voorzitter Dansen en burgemeester Halsema.
3: In the past days I've seen the courage of the LGBTI plus community. People are sad, but firm in their determination. I can only imagine how exhausting it must be to keep proving that resilience.
2: In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. Een flat in Ridderkerk is vanavond ontruimd omdat er hoge concentraties koolmonoxide werden gemeten. Meer dan 100 mensen moesten hun huis uit. In het complex wonen veel ouderen. In mei was er ook al koolmonoxide in de flat in Ridderkerk. Verschillende mensen raakten toen onwel. Meerdere verdiepingen werden ontruimd. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto was vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Deze buurtbewoner zag de auto voorbij komen.
4: Die kwam als een maloot, kwam hier de straat in, hij ging hier de drempel overheen. En die vloog hier gemeten de lucht in. En toen gingen die kant op. Daar zijn ze gecrashed.
2: Na de crash sloegen de inzittenden op de vlucht. Ze zijn nog niet gepakt. Vanwege het ontploffingsgevaar moesten mensen in de omgeving van de auto in Osdorp hun huis uit. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. En dan de weersverwachting. Vanavond en vannacht is het helder. Het is een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De avonddienst.
5: Ja, we zijn er nog steeds en we gaan iets heel vets doen. Ik heb het je net verteld. Dit is eerst G-Spot en daarna Jelly Roll.

0: Jelly Roll en I'm Good hier bij Glow FM. En ik heb iets voor je.
1: Attention! Alweer een winnaar.
0: Ja, waar doet je dat aan denken? Ja, dat doet je denken natuurlijk aan de kermis. Nou, we hebben net de kermis Tilburger achter de rug, dus dat is het niet. Maar misschien heb je het al gemerkt op de Kennedylaan in Eindhoven, dat het laatste gedeelte richting de pinballs, hè, bij het station, dat dat dus al dicht is. Wat houdt dat nou in? Ja, we hebben binnenkort, ja, het begint vrijdag dus, de kermis van Eindhoven, Park Hilaria heet dat ook wel. En ja, met heel veel dikke attracties, want ik heb al even zitten kijken op social media, want er zijn al wat foto's te vinden. En het ziet er goed uit. Super gezellig. Volgens mij is het weer ook super goed. We gaan daar straks eventjes naar kijken over een klein kwartiertje. Maar ja, de vrijdag wordt goed afgetrapt, laten we maar zo zeggen. Met bijvoorbeeld bij de partytent kun je DJ Nicky Sombrero vinden. Niet Nicky Romero, maar Nicky Sombrero. Ralf de Kort, Rick de Jong en René Schuurmans. Die zou je onder andere kunnen kennen van Laat de zon in je hart. Liedje van hem. Superleuk liedje. Doet het altijd goed in de Costa. Dus ja, mocht je daarheen gaan, ja, veel plezier alvast. En laat het even weten aan Glow, want ja, dat vinden we leuk. Wat je ook even moet laten weten. Ja, we gaan binnenkort dus iets heel vets doen. Ik heb het in het vorige uur, heb ik het al verteld. Maar we gaan kaarten weggeven voor, ja, voor een heel vet festival. En dat festival dat heet Paperclip Festival. 22 augustus op het E3-strand in Eersel. En wat ook wel heel tof is om te vertellen. Ja, onze eigen show Pixel. Ja, die heeft daar gewoon een eigen stage. Hoe vet is dat? Onze vrienden van Pixel die hosten dit jaar voor het eerst een eigen area op Paperclip Festival. Met Benny Rodriguez, Danielle June, Groove Safari, Lois Siroon en Pieter Lepelaars. En die gaan de tent afbreken, heb ik al gehoord. Want het is echt heel erg vet. Dus ja, mocht je daarheen willen. Ja, het enige wat je even moet doen is de Glow FM app downloaden. En als je dat gedaan hebt, ja, moet je even een berichtje sturen. En dat berichtje, daar zet je dan in je naam plus heel groot paperclip. En wellicht ga je daarheen. We gaan 5x2 kaarten gaan we weggeven. Dus dit wil je, 100%. Dat weet ik zeker. Wat je ook wil is Bente. Met deze plaat, 3-2-1, hier bij Glow FM. Haar allernieuwste hit.

nieuwe muziek hier bij Glow FM. Mike Williams en Learn to Fly in de Brooks remix. Ja, nou ja, goed. Brooks uit Waalre komt deze gast. Die heeft deze remix gemaakt voor, ja, voor Mike Williams. Die dan weer uit de Randstad komt. Echt heel tof. Hey, ik vertelde je net dat we kaarten gaan weggeven voor het Paperclip Festival in Eersel 22 augustus. Ik moet zeggen, de app die loopt al lekker vol. Dus ja, wil je daar kans op maken? Doe dan vooral heel eventjes een appje sturen via de gratis Glow FM app. En wellicht kun je daar dan ook heen. Hey, ander dingetje. Ik zou graag willen weten wat je aan het doen bent op deze dinsdagavond. Sta je nog in de schuur te klussen? Of sta je wellicht hier in het centrum, ja, in de spoelkeuken? Of ben je andere dingen aan het doen? Ja, laat het vooral even weten. Ook via die Glow FM app. Vinden we leuk. En ja, dan wellicht heb ik je straks aan de lijn. Dit is ook zo'n, ja, kermisplaat eigenlijk. Zo noem ik het dan altijd uit. Maar dit is echt ook alweer een oudje. Dit is Ida Engberg met Disco Volante. Hier bij Glow FM natuurlijk.

Katy Perry en Raw hier bij Glow FM. Hier is Ron met de hits van Glow FM van Eindhoven. En ik heb een klein weerberichtje voor je klaarstaan. Want het klaart vanavond geleidelijk op en het blijft droog in Eindhoven. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. En is het wind zwak, windkracht 2 ongeveer. En morgen vroeg begint de dag zonnig. En loopt de temperatuur op tot ongeveer 34 graden in de middag. Dus dat is heel warm. Zorg ervoor dat je ergens binnen zit. Of dat je genoeg ijsjes in de vriezer hebt. Ja, dat is belangrijk. We gaan gelijk even op de weg kijken wat daar precies allemaal te doen is. Want als je niet kan doorrijden is het ook irritant. En dat kan niet tussen Sertogenbosch en Os en andersom. Bij knooppunt Hindham en knooppunt Paalgraven is het dicht. En aan de andere kant op knooppunt Empel en Hooipolder is het ook dicht. Dus let daar heel eventjes goed op dat je daar niet door kan. Maar heel eventjes omrijden over Veghel bijvoorbeeld. Of als je vanuit de andere kant komt kun je misschien wellicht... Of kun je sowieso over Tilburg heen rijden en dan weer terug naar Vught. En dan ben je er ook. Dus dan kom je ook op de plaats van bestemming natuurlijk. Ja, en ik heb alle hits meegenomen. Waaronder deze, Alan Walker...

Akkermat en I Love Life bij Glow FM. Ja, echt een showmanplaat van Bakermat. Waar je hem eigenlijk kent dat hij wat lompere, hard techno-achtige tracks maakt. Ja, dat doet hij nu ook niet. Ja, de volgende plaat. Hij was 4 jaar oud toen hij voor het eerst op het podium stond. En dat deed hij als Elvis Presley-imitator. En waar hij groot fan van was. En op nummer 6 staat hij in de meest gestreamde...

0: Barbie baby.
1: Ja, daar hebben ze weer goed voor elkaar, de jongens van Criss Cross Amsterdam. Met deze plaat, My Oh My. De volgende gast die klaar heeft staan, die stapt net in de auto. En die zou je onder andere kunnen kennen van G, Flashlight en Freak. Ja, hij heeft nou een nieuwe hit te pakken. En dat is deze. 5 Hours van D'Oro.

John Legend. En Greenlight hier bij Glow FM. En ik zie het groene lampje al branden van de, ja, van de parkeergarage hier. Want er hangt hier zo'n automaat, omdat wij midden in het centrum zitten natuurlijk. Hé, ik stuur je lekker de nacht in. Ik ben er vrijdag weer standing in voor Manasse, want hij is dan een dagje vrij. En dit is een hele vette plaat. Justin Timberlake en Selfie.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Vanmiddag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald. Het zal later worden vernietigd door de explosievenopruimingsdienst. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen nu weer terug naar huis. De politie viel meerdere woningen binnen in Amsterdam, maar de inzittenden van de auto zijn nog niet gevonden. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest in Japan. Die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en dus konden mensen zich daarop voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland was eerder vandaag een zware aardbeving met een kracht van 7,1 en die richtte veel schade aan. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in en daardoor vielen er meerdere doden. 10 mensen worden nog vermist in Japan. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben vanavond met elkaar gebeld vanwege de spanningen tussen beide landen. Zaterdag viel Oekraïne een Iraanse schip aan op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam 1 bemanningslid om en raakten meerdere mensen gewond. De Oekraïense minister noemde dat gesprek openhartig. Hij benadrukte dat alle acties van Oekraïne bedoeld zijn om zich te verdedigen tegen Rusland. Volgens hem was het niet de bedoeling om civiele schepen of mensen aan te vallen. En ook Iran zegt dat het geen escalatie wil. Duizenden mensen hebben vanavond in Amsterdam de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen zaterdag. Ze kwamen bij elkaar bij het homo-monument. De herdenking begon met een minuut stilte. De sfeer was daar rustig. En ook werden er toespraken gehouden, onder meer door 2 Nederlands-Duitse influencers en burgemeester Halsema. Dan het weer. Het is een heldere avond en het wordt een heldere nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog. Het wordt warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Verder moeten reizigers in de getroffen gebieden rekening houden met onder meer evacuaties en slechte luchtkwaliteit. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Bij een bootongeluk in Brazilië is een Nederlander omgekomen, melden lokale media. De boot zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen in de zuidelijke staat Paraná. Twee andere opvarenden raakten gewond. Volgens een Braziliaanse nieuwssite is de dood van de Nederlander bevestigd door de autoriteiten en de organisator van de boottour. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal later worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen terug naar huis. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese Voetbalbond, UEFA, reageert fel op die plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van het voetbal, zegt de UEFA. Volgens Sky News denken Europese landen zelfs aan een boycot van het WK als de FIFA de plannen doorzet. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag zomers warm, maximaal.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 1 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval zou een uur geleden zijn uitgevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met aanvallen. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest. Die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en konden zich dus voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland in Japan was eerder op de dag een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Die richtte veel schade aan. En door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Daardoor vielen er meerdere doden. En meerdere mensen worden nog vermist in Japan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat betekent dat mensen nog wel naar Spanje kunnen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottoer bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de dood van de Nederlander nog niet bevestigd. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.